gestern. Vergeet, dat ik jij groot in een TikTok in mijn neus gehad had toen naar Zeeland zijn gegaan. Vergeet, kan ik in een dag en met toen mijn vriend zijn geweest. En niets meer weet van straten en examens en vakanties en ruzie op een feest. Dans in de Beelstraat waar je toch niemand kende.